Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1, tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo, en komt er een beetje kot, maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder, weet je wel. Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2, die lijkt ook heel simpel, is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet, dan denk je gewoon fuck haar. Weet je, er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel, als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Het maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel. Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel. Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel. Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort, dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo. Die ene sukkel, weet je wel? En jij niet. Want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je zo het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet, is, dan ga je iets verder.

erop staan. En dan ga je weer verder gewoon je dansje doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort... En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves, weet je. Dan zien ze niet wat erachter gebeurt. Zo. Dus, dan zei, wat is dat? Hele goede tip is dat. We altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg, weet je wel. En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los, weet je wel. Oké. Wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zeggen, ik hoop dat het lukt. En dan ga je zo, en dan begin je helemaal te zweten zo. Dan begin je al heel erg te zweten zo. En dan zeg je, oh, kut zo. En dan kom je even terug en dan zeg je nog iets bij de hand van, anders knip ik hem wel los hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken, hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje opgemaakt. En zit zo, en dan op een gegeven moment krijg je zo twee van die haakjes gaan zo tik tik los. En dan blijft hij ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit je helemaal zo, oh, dicht naar elkaar toe tegen. En op een gegeven moment zijn ze een beetje klaar mee. En dan doet ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo, En zo, zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit je zo, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook zo aan. Je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja, het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden. Zo heel sensueel zo. Goed. Kom maar bij de volgende tip. En dat is dus je hebt BH uit. Dan komen we op voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel. Vrouwen vinden dat ontzettend fijn. En het is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo. Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip. Dat is de eerste lik moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan reken omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Niet het beste restaurant ter wereld. Maar het heeft in ieder geval altijd één ster, weet je? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja.

jou scheet. Eén donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet één donderslag. Maak van jouw scheet één donderslag. Pa. Oom Karel is een beste vent en wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens, maar meestal staat hij

maak van een scheet een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag. Pa.

jouw scheet. In donderslag. Spaar ze toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag.

Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuitert, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutelt je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, ik doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard blaren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet ook niks. Je trapt op een handje al per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo. Bang. Over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoeprand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dan doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham en kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden wat er nog stond van gisteravond. Weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je. Ja, dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje, hè? Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zinloos.

onmogelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is een lievelingsbeer, dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet, doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur uit drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet altijd iets mee wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar die... zo. Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt, nou. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus niet expres. Dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur, wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt zo in die... Ja. Hij zit helemaal, mama, niet te doen. Auw, auw. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja, hij zit erin. En dan moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes. En dan moeten er op zijn buik drie van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen. En het zegt nooit klik. Nee. Nou, in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan 6 weken wegblijven, zoveel bananen, reservespenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten, ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt, helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal. En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. Het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, weet je... Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind weer van onder die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen ook nog, mama. Je wordt nog verdacht van incest ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, daar bloed het, daar het zoenen. Nou, in ieder geval naar boven. En dan verscholen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt. Hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit in één keer. Komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso. Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeënge walm om ons heen. Zo van, ja, van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. En vergeten deodorant. Hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi. Zo, ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi. Zo, echt waar, jongen. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Met je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er ook nog wel bij. Dat maakt nu ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen hij nog net even van die onderste trap treden. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteken. Oh. Als je er al lang af moeten halen, maar ja, je denkt het komt morgen wel, want het is er gewoon nog niet van gekomen.
En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt. Dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook. Oh. Met zijn wang ook, weet je. Oh. Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Nou ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aan doen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat zetje met die dingetjes. Ik zal het niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kamer. Doe je niks geks, doe je echt niks. Het gebeurt je gewoon. Nou, voordat je die sleutels dan weer te pakken hebt, ben je ook een half uur verder met kind er weer uit. Naar de buurvrouw, die heeft reservesleutels, je eigen sleutels halen boven, kind kwijt, hartaanval. Je denkt die ligt onder een auto ergens, hele buurt gealarmeerd, iedereen zoeken. Er zit hier bij een andere buurvrouw in de tuin, die heeft een konijn, had ik al kunnen weten ook. Iedereen weer bedanken, nee het gaat wel weer, nee bedankt, ja ik kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken, nee het gaat er weer, bedankt, ja nee, ik zie je straks. En dan, oh ja, en als je dan pech hebt, en dat heb je op dat soort momenten, dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan, van de weeromstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal, hij zit helemaal zo. Nou, en inderdaad, je hebt met twee vingers al bijna zo om de hoek van de deur zo'n hengsel van die tussen te pakken. Hele kind in de heg. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. Oh. En hij was hier al gewoon. Oh. En hier ook. Oh, en die bek. Oh. Oh. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden, wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh, hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels 12:30, je had om 9:00 ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon, doe je niks geks, echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, moet je niet aarzelen, moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden, zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Het gaat wel, het valt mee vandaag, nou, bedankt. Nou. Dus ja, dat moet je echt doen, ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat, heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan 1 miljoen in Nederland. Nou, je ziet er, hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens 1 per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onder aan de trap of bij de EHBO. Oh, wat een gedoe zeg.

0: Sinds gisteren houden de 435 werknemers van de Eurotech tandenborstelfabriek in Zwolle hun fabrieksgebouw en terrein bezet. We praten even door de tralies van het fabriekshek heen met een van de bezetters.
1: Hoi.
2: Dag meneer.
1: Hoi. Ja.
2: Dag
1: hoi. Saffie?
2: Nee, dank u meneer.
1: Saffie?
2: Ik rook niet.
1: Je rookt niet. Jij rookt niet. Goed. Goed. Hoe voel je je nou nu? Dit moment, dit persmoment.
2: Ja, het is wel eigenaardig, hè?
1: Voelt het rot? Staken? Voelt het,
2: ja,
1: voelt het pokken?
2: Ja, we zouden natuurlijk liever werken, dat
1: voelt
2: wel.
1: Voelt pokken. Je zou liever je poten uit de mouwen steken.
2: Hé?
1: Hé? Liever je poten uit de mouwen.
2: Oh!
1: Je poten, je twee poten.
2: Ja.
1: Hé?
2: Ja, liever wel. Liever, zouden we liever werken, dat
1: liever
2: wel.
1: Liever je twee grote poten uit de mouwen van je vuile overal met die vlekken, je ketelpak.
2: Nou, nee, het is gewoon werk hier, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat ons om de zekerheid.
1: Ja, hoor. Ja, je wijf. Je wijf. Wat zeggen je wijf en de koters? Je wijf en de koters, wat zeggen die daarvan?
2: Nou, ik heb er dus uitgebreid met mijn vrouw over gesproken.
1: Je hebt met je wijf geluld.
2: Zij begrijpt het.
1: Je hebt lekker geluld met je wijf. Dus je wijf is een verdomd belangrijke steun in deze pokkendaren, je wijf. En de koters natuurlijk.
2: Ja, dat geldt wel voor de echtgenotes van alle werknemers,
1: van
2: denk ik.
1: Alle wijven van alle knullen. Alle wijven van alle knullen geldt dat. En hoe is het vreten? Hoe dat het vreten?
2: Nou, er zijn volop broodjes van de bonden,
1: dus
2: hoor.
1: Het vreten is wel door je stort te krijgen. Dus je gaat daar niet van aan de scheiterij van het vreten?
2: Nee hoor, geen moeite mee. Het lukt best.
1: Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Er valt dan nog wat te zuipen.
2: De kantine is dus ook bezet. Ja. Maar die blijft wel normaal open.
1: Dus je hebt lekker op zijn tijd heb je een hossebassie en een piketanus hier. Lekker een nut.
2: Nou, nee. Nee. Overdag koffie, ja.
1: Bier.
2: 's avonds een pilsje, ja.
1: Bier.
2: Maar overdag gewoon koffie.
1: Overdag
2: en ook
1: gewoon
2: thee
1: koffie.
2: En melk.
1: Ja.
2: Alles is er.
1: En spuug je wel eens uit je bek?
2: Hoe bedoel je?

0: Zo ineens uit je bek, uit je waffel, ineens spuug je wel eens uit je bek, zo spugen zo. He, zo spuug je wel eens een fluim uit je bek op de grond, van hartstikke kwaadheid op de hele pestboel, als je aan je wijf denkt, aan het vreten.
1: Nee, dat nooit. Nee.
0: Neut, nee?
1: Nee, de sfeer is bijzonder ontspannen.
0: Die is goed.
1: En er heerst een homogene vastberadenheid.
0: Tof, wel, de sfeer is tof. Maar toch ben jij een potverdomde pionier, joh. Hey. Met een paar knuistige poten aan je donder, joh. Hey. En dampend van het zweet tussen het haar op je borst, waaronder een keiharde blanke pit zich te pleuris vloekt. En een wilskrachtige kin en een gegroefde, brutale, leuke kop. Die niet veel weet, maar wel zo de mythes goed weet. Wat deze vuile, rauwrand nagelkerel wil, joh. Hé, hey, knul, hé, hey, kerel. Of niet soms, hé? Hey?
1: Ach, hey? Wij staken voor ons recht op werk. Dat is alles.
0: Ja, dat is alles, zeg jij. Dat is alles. Maar weet je wat ik wou, joh?
1: Nee, meneer.
0: Weet je wat ik wou? Nou, joh. Jij. Jou. Me wou dat ik u wou.
2: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

in de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan het bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, cake, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet dit programma ook Doe Mee. En het winnen. Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt en zitten te hopen. Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen door alvast weg te gaan, maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai en naar een blonde haarlok kijk die ik aai, vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai. Ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Ho. Ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop? Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam. Flame, sinds ik steeds mokker met haar op haar naam neem.

0: waaruit ik nu al maanden al mijn drank drink. Ze is in het leggen van dat soort verband link. Dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor, dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur door. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best eind gekomen was. Maar er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten en ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken, dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen, denkt mijn vriendin wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè? Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets, iets fiets, maar ik doe aan wat hij behoeft.
1: Niets.
0: Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe, hou van rund en liever op een stukje koe.
1: Kou.
0: Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem.
1: Flower.
0: En voel je je na elke hap een uur.
1: Ouwer.
0: Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Volslagen van het pot gerukt met een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het te lang. Probeer het dan dus zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is. Waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat de glas ver? Sorry, ik zou over mijn zus, sir. Oh, en ook nog een Engelse versie, waarbij en niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. In de Staten steeds. Steeds is stil. Maar dat duurde maar 12 jaar voordat je daarmee kon lastigvallen. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het slaat nergens op. De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou? Hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Carrel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik. Iets heel inspirerends. Hij zei ooit... De meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest... en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied... bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika... meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend... dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen... dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is... dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf... ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten... heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit, hè? Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag hem hebben, ik bedoel... Nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou het toch een keer gezegd hebben.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in...

0: Gaat het nog?
1: Ja? Nou, dan gaan we het over vreemd gaan hebben. Ja, voor jou. Wanneer begint vreemd gaan voor jou? Bij welke actie?
2: Bij welke actie?
1: Twee halen, drie betalen. Nee. Wanneer? Vreemdgaan gaat bij jou over liefde. Even aan een man vragen. Nee, maar wat betekent dat? Is dat jouw vriendje?
2: Ja.
1: Ja. Leuk. En bij welke actie zou hij vreemdgaan? Als hij liefde voelt voor een ander?
2: Ja.
1: Maar hoe check jij dat?
2: Ja, daar zou hij eerlijk in moeten zijn.
1: Daar zou hij eerlijk in moeten zijn. Hey. Oh, dat is een spannend moment. Zeg ik er ook voor zitten. Nou, hoe lang hebben jullie al iets?
3: Vijf jaar.
1: Ongeveer. Oké. Okay. Heb je wel eens liefde gevoeld voor een ander?
3: Nee. Heb ik wel eerlijk.
1: Oké, dit stukje knippen eruit. Zeg maar, even eerlijk.
4: Liefde heeft tijd nodig, hè?
1: Liefde heeft tijd nodig. Dus het is gewoon heel lang vreemd gaan, zeg maar. Ja. Vreemd reizen. Gewoon, hey. En wanneer zou zij vreemd gaan? Bij welk iets? Bij welk ding? Bij zoenen, als ze met een ander zou zoenen, is dat vreemd gaan?
4: Dat is vreemd gaan.
1: Dat is vreemd gaan. Zoenen met tong of zonder tong?
4: Nou, doe maar met.
1: Doe maar met. Nou, kom maar. De zonder tong maakt jou niet uit. Dus ze kan gewoon op een feestje gewoon naast jou staan zo. Hé, hey, leuke vriend. Hey. Geen tong, geen tong. Pong, pong, pong. Ik heb geen tong, ik heb geen tong. Kom, ga maar naar huis. Ik zie iemand heel blij kijken nou. Oké, iemand anders. Even kijken, Ja, nee, jongen met het Puma shirt. SMS'en, is dat voor jou vreemd gaan?
5: Niet echt.
1: SMS'en over zoenen met tong. Is dat vreemd gaan?
5: Nee, dat zijn
1: wolken en oké. SMS'en met je tong. Weet je. Verdamme. Dat is wel geil eigenlijk, hè? Of schatje, doe nog niet. Weet je waarom ik het vraag? Omdat ik het echt niet weet. Ik heb geen idee. Ik praat er met heel veel mensen over. Niemand kan mij precies vertellen wanneer vreemd gaan nou eigenlijk begint. Ik heb een aantal relaties gehad, 9 van de 10 keer fout op dat punt. Nee. Maar weet je wat is? Niemand begint erover. Wanneer in je relatie ga je zitten en zeggen, schat, hoe zou je dat vinden als ik met een ander naar bed ga? Dat is niet spannend, weet je, dat is niet leuk. Maar dan is het gebeurd en het, ja, hadden we het er maar over gehad. Ja, maar ik was dronken. Ja, maar ik ken haar niet eens. Ik zal haar nooit meer bellen. Hoezo dan? Ja, ik heb hier haar nummer. Oh nee! Het is altijd gedoe. Kijk, en ik heb een heel duidelijk idee. Door mijn ervaring heb ik een idee. Oké, ik ga het voorleggen aan jullie. En jullie moeten even reageren, want ik heb hulp nodig. Al heel lang, maar dat is een ander verhaal. Volgens mij is het voor een vrouw veel erger dat haar man, ik doe even heteroseksuele relaties, de hele dag aan een ander denkt, in plaats van dat hij één keertje per ongeluk zijn piemel erin steekt. En haar daarna compleet vergeet. Wie is het er niet mee eens? Hand. Ik leg het even uit. Voor mannen stelt neuken geen fuck voor. We hebben het er altijd over. Interesseert ons echt helemaal niet. Hetzelfde als aftrekken, maar dan met een vrouw.

0: over je piemel. That's it. Een soort theemuts. That's a swap. Nee, dit is best wel koud. Flop, warm. That's it. That's it. Echt waar, bedoel, het is gewoon, ja, je hebt twee handen vrij, dat is ook lekker. Kun jij sms'en? Maar het is voor ons niet iets om over naar huis te schrijven, begrijp je? Ik ga thuis ook niet vertellen dat ik de lege fles heb weggebracht. Kom op, weet je. Waar begon mijn vriendin dan constant over te zeiken? Oh, je hebt vast heel bijzonder contact met haar. Zij is vast heel speciaal voor jou. Die hebben vast een hele bijzondere band. Nee. Dat zeg ik alleen tegen jou. Weet je wat je eigenlijk moet doen als je vriendinnetje constant zeikt over vreemdgaan? Neem haar een keer mee als je vreemdgaat. Ik meen het, dan ziet ze dat het contact niks voorstelt. 9 van de 10 keer kent ze haar nog beter dan jij. Oh, en hoe zou jij het dan vinden als ik bij jou vreemd zou gaan? Hè? Hoe zou je het dan vinden als ik bij jou... Ja, dan ben ik ziek. Dan ben ik heel verdrietig. Dan jank ik heel lang en dan ga jij dood. En waarom? Omdat ik weet dat een vrouw liefde en seks niet kan scheiden. En die paar die dat wel kunnen, ja, zo'n slet hoef ik niet. Dat vind ik vies. Kijk, vreemdgaan is voor mannen gewoon leuk. En waarom is vreemdgaan leuk? Omdat het iets slechts is. En slechte dingen en geile dingen gaan nou eenmaal heel goed samen. Dat maakt Duitse porno ook zo'n goede combinatie. Kijk, ik vind vreemdgaan te gek. Maar om daar nou een relatie voor te beginnen, ik weet niet hoor. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof niet meer in relaties. Ik bedoel, ik vind het knap, jullie proberen het, maar nee, jammer. Nee, maar het is zo'n verplicht gezellig zijn. Het is net kerst. En wat denk je dan, weet je wel? Wat denk je dan als je verliefd bent? Daar begint het, hè? Dan zijn mensen eigenlijk al een beetje ziek. Als ze verliefd zijn, zijn ze ziek. Dan kunnen ze niet meer goed nadenken. Dan is het een beetje... En dan zeg je, waarom doe je zo raar? Nou, het is magisch. Een wit paard. Oh, het is goddelijk. Het is goed. Nee. Dat is een hormoon in jouw hoofd. That's it. Op het moment dat iemand anders jou leuk vindt... Trek jouw systeem door. Jij verandert in een roze Teletubby. 3 maanden later... Jij stinkt. Dus voor alle vrijgezellen hier in de zaal, het ligt niet aan jou. Maar aan het feit dat niemand jou leuk vindt. En denk je nou echt dat als je verliefd bent, dat je dan niet meer alleen bent in het leven? Is dat echt de overtuiging? Denk je dan echt, oh, alle problemen kan ik delen? Denk je nou, oh, ben je verliefd op mij? Zullen we zoenen? Ja, is goed. Komt hier liefde bij? Oh, raar wijf. Dat is goed. Zullen we samen naar bed gaan? Dat is goed. Zullen we neuken? Dat is goed. Zullen we klaarkomen? Ja! En... En vanaf het moment dat je bent klaargekomen, weet je dat je nooit samen bent geweest. Wat denk jij nou?
1: Niks.
0: Nou, zeg eens. Wat denk jij nou?
1: Ik ben helemaal leeg, schatje. Echt waar, helemaal.
0: Nou, jij sluit mij buiten.
1: Nee, dat komt zo. Nee, schatje, dat was een grapje, hè?
0: Ik vind het niet echt moment voor grapjes.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Het is gewoon goed zo. Ik vind het echt heel fijn. Fijn.
0: Ben jij boos op mij?
1: Nee, ik ben niet boos op jou.
0: Waarom doe je dan geïrriteerd?
1: Ik doe niet geïrriteerd. Ik ben... Nee, het is goed zo.
0: Nee, dat was geen grapje. Dat was geen grapje. Echt, het is goed zo. Heb jij een ander? Ja, binnenkort wel. Ik heb op een gegeven moment besloten in mijn leven om gewoon eerlijk en direct te zijn. Wat denk jij nou? Ik was er net aan denken hoe ik jou zo subtiel mogelijk kon vertellen dat je uit je bek stinkt. Maar dat werkt goed. Meteen daarna kun je Xboxen. Yeah. Woehoe. Even de deur dicht. Oké, okay. Oeh.
2: als ik meer dan 3 keer met een chick geneukt heb, hè, dan begint zij altijd over hoe lief en schattig kleine bruine kindjes wel niet zijn.
0: Ja, die hebben ze in Afrika zat over. Ga maar halen!
2: Vroeger was ik zo panisch voor het krijgen van kinderen dat ik mijn vriendinnetje meteen uit klaarkomen ging beffen om het zaad er weer uit te zuigen. Ja, dat klinkt best smerig, dat weet ik. Zoiets als... Dat is heel goed voor je tanden, hè? Kinderen, man. Waarom in fuck zee kinderen? Is dat dan een reden om bij elkaar te blijven? Is dat het? Oh, moet je vooral doen, ja. Jongen, er zijn zoveel kinderen. Er zijn veel te veel kinderen. Ik struikel elke dag over kinderen. Vaak expres. In China hebben ze het goed begrepen. Gewoon per gezin 1 kind. Dat is zat. Dat is meer dan genoeg. In Nederland hebben de Chinezen het ook goed aangepakt. Per wijk 1 afhaal Chinees. Hier, hup, neem maar mee. Hier, kindje bij. Nou weten jullie ook waar kroephoek eigenlijk van gemaakt is. Een vrouw wordt ook nooit verliefd op de man die die is. Maar altijd op de man die ze ervan kan maken. Dat verklaart ook het succes van Barba Papa.
3: Hier mee. Ik had vroeger een vriend die was... Ja, hoe zeg je dat? Die was mislukt. Door een gendefect waren de botten in zijn gezicht niet volgroeid, maar hij was ook nog eens in de baarmoeder gegroeid met de navelstreng. Een goeie

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan. Niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Dames en heren, jongens en meisjes, vanavond vertel ik een verhaal. Dat is het sprookje, de fabel van de eend Alfred Jodocus Kwak. Omdat zijn vader, zijn moeder, zijn broertjes en zijn zusjes door een grote vrachtauto waren doodgereden, woonde Alfred Jodocus Kwak al heel lang in zijn uppie aan de oever van de Snellevliet in het riet van groot waterland. En als jij daar in een bootje voorbij vaart, dan hoor je misschien Alfred Jodocus Kwak zingen. Ik vlieg, ik waggel en ik zwem. Ik kwek voor jou en ik kwak voor haar. Ik snater heel

0: Ken je die mensen? Het zijn hetzelfde soort mensen die af en toe willen zeggen... Dus gaan ze voor je staan en zeggen ze... Fruit Mentos! Zo'n rolletje. En dan kijk je in het rolletje. En dan is het een gele. Dat je denkt, nou ja, misschien is hij dit keer wel lekker. En dan wur je hem eruit en wur je hem eruit. En op een gegeven moment heb je hem zo. En de eerstvolgende in het rolletje is een roze. En dat die eigenaar van het rolletje dan zegt, hey, lekker, een roze voor mij. Ik vind het dan echt dat het bij wet geregeld moet zijn... dat je dan dat rolletje mag afpakken, mag wegflikkeren in een sloot... en een koolstoot mag geven aan die vet. Bij wet geregeld. Dat als een agent voorbij komt en zegt... Hey, wat is dat voor geweld? Oh, wacht, Fruitmentels, had hij een gele? Ja, dat kan ik niks zeggen.
1: Mix 24.

0: no byproducts.
1: Can we eat so much?
0: No problem.

dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Hè? Wat de bühne is, je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan en sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb twee woorden voor jullie. Herbert Vlak. Klappen! Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè? Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatsen, ik kom. Wat eten we vandaag? Erwtelkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. Hey, je moet altijd een grote machet, zo'n mes bij hebben om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo. Commissaris, we hebben een probleem. Waar, jongen?

Oh, wel, dat zijn twee Jurassic actors, echt, hè? Zo oude gegroefde koppen, grijze mannen, die praten zo. Alhoewel, Hubert Dames spreekt een beetje anders als Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dames één woord wordt. Kunnen jij zo met een bureau komen, we moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt. Punk, dat is één woord, snap je? Witse. Ongelooflijk, toch. Die hebben alle twee op Studio Herman Terling gezeten, ook, die twee. Iets voor mij, maar die hebben daar wel gezeten. En Studio Herman Terling, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Het was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. Zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... Die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En priester Daans gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Poppel en alles. Allee, leuk. Maar het was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen de ronden over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo. Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen als ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pof, pof. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen, Ad. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan? Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe de schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan, je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan... de rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uur mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Sava! Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. Dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zo. Van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel! Terug gaan zitten. Ja, als dat is dat ik iets dat vastzit van in uw jeugd. We zullen dat gebied proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow! Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten en die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: En hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, daar bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.

0: voor de shoe. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Dus dan denk ik, mijn beugeltje kan je niet eens in mijn mond steken.
1: Ja, ja, ja. Hè? Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
0: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
1: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
0: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
1: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
0: En heb ik namelijk een fluitje meegenomen.
1: Ook nog.
0: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als je altijd fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
1: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
0: Dit is ophouden.
1: Oké.
0: Parallelopipedum is ophouden.
1: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
0: Ja, om mee te beginnen.
1: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
0: Het antwoord moet zijn Jan Raaf.
1: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
0: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
1: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
0: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
1: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
0: Nou, ik heb toch alle bril op.
1: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen een originele kip.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Als je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik kon laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan je, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dan denk ik, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Er zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel, maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens...
2: WC eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd... zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt... en ineens denkt...
1: WC eend.
0: WC eend. Ah, oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja... Als ze zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk, een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout, ik liep de mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren... naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan. Die zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel... duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee... maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste. Maar ja, dan heb je ook wel echt het beste. Zegt de kaffia aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen, maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb met een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beest daar roken hier op het terras. Waar iedereen bij is, hey, vriend. Hey.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben nou een biertje aan het drinken. Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, een gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar,
0: no!

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Neelpaard.
0: Het neelpaard, dat is het neelpaard. Maar het neelpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een neelpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een neelpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Dan komt er oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het neelpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bessies in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een

0: dat we allemaal vegetariër zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven de moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
1: Hoi, gozer. Moet je kijken, joh. Hoi, nou geurig.
0: Nee man, paprika. Past die nou, kut.
1: Hoi.
0: Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knoflook. Peter Seili. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, shit, mag ik even een klein beetje zalicht? Ik zie dat iemand zit en moet even vragen. Sorry, Sint. Jij met het rode shirt. Ik zie het zitten. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
2: 13.
0: 13, Koen. Zit je in de brugklas? Zit je in de brugklas? Tweede klas? Zit je in de brugklas?
2: Ja.
0: Respect, grote respect. Laatste, Koen. Heb jij een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook. Of een vak wat je niet leuk vindt?
2: Aardeskunde.
0: Wie geeft aardeskunde bij jou?
2: Meneer?
0: Meneer
2: Wals.
0: Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, er kijken maar miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren om af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen. Hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem, Peter!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè, en dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè, en die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen, hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig, nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schollen. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan de huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant.

nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Ah, daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. Hè? En dan zegt, zei mijn vriendin, zei je opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! En dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh! Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd, als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. Hè, als...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. En kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, maar stem kijk niet aan. Oh, maar stem kijk niet aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt een Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo jongen, ik zat er zo tegenop te kijken. Dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik deed het hier, ik deed het daar, ik deed het door elkaar. Ik deed iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van dezelfde, de haar was niet van dezelfde, de wenkbrauwen waren niet van dezelfde, de ooglenzen waren niet van dezelfde, de nagels waren niet van dezelfde. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van, goedenavond mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan
0: stond. Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh leuk, u heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb op het scherm nog gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit nu op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, want er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen.
2: Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat.
0: Hier zijn je bruis.

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Of van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zei, kijk uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik denk, ja, iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat dan dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen. De ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk op. Ik zei, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Van... geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim daar vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng me weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hapje. Nee, weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een

vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Vlieland, Maren. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zei, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. En die kon ze belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Dus je wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt u aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En... kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wel, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. En toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen, gaan ze naar zo'n anusblekerij, of weet ik, spuiterij of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Oh, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... ja, schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert, ja. Het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Laat me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, draai je om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... nee, dus ik moet... nee, ik doe dit niet meer. Dus sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billen liften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb een brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhane, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Denk je, ja, dan houdt het op.

Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè. Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Najib Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Er komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze had prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor, ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood, vind ik zo lekker. Zo. Ze zegt, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer, haal ik wel eens wortels. Ze zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zeg, ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, ja, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ik zeg, had ik niet gezien, rooie. Zijn je rooie? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt me leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Gaat met jou? Zie ik dan nog goed? Heb jij Indonesisch? Je hebt Indonesisch bloed, toch?
1: Ja.
0: In je gezicht. Maar nee. Kom je uit? Kom je echt uit Indonesië?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Hoe oud ben je dan?
1: 37.
0: 37. En ben je geadopteerd?
1: Ja.
0: Echt waar? Triest. Nee, ik ben ook een paar keer geadopteerd en ik vind het. Hoe heet je? Heb je ook een Indonesische naam?
1: Nee.
0: Nee? Welke naam wel dan?
1: Bellen.
0: Bellen. Ah, wat mooi. En heb je nog broers en zussen veel?
1: Biologisch of?
0: Scharrel. Heb je veel scharrelbroers? Heb je veel broers en zussen nog, biologisch inderdaad? Ja?
1: Ja.
0: Echt waar, hoeveel dan?
1: Ik denk stuk of zeven.
0: Stuk of zeven. En zijn die allemaal naar een ander land gegaan?
1: Nee, die wonen daar nog.
0: Die wonen daar nog, alleen jij bent weggegaan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jij bent geadopteerd, ik heb dat ooit verzonnen om publiek te krijgen. En... snap je? Het is gewoon heel toevallig. Dat wat voor jou enorm tragisch is, dat voor mij gewoon een soort spelletje is. Weet je wel? En dan denk je, is dit toeval of niet? Ik kan je vertellen, dit is geen toeval. Want hier zijn al jouw zeven broers en zussen niet! Er zijn nog veel meer mensen niet. Mag ik zeggen dat je een prachtige vrouw bent? Je hebt het mooiste gezicht dat ik deze week gezien heb. Zeg maar. En ik heb heel wat gezichten gezien. Nee, zeg maar. Goed. Even. Ik ben niet mijn tekst kwijt of zo. Die staat gewoon hier. Maar. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik werd gebeld door de bezige bij. En zij vroeg aan mij, hey, wil jij een boek schrijven? En snap je, Mulis is dood, Reef is dood, die andere gast, dood. En wil jij een boek schrijven? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Hè? En toen kwamen zij met heel veel redenen. En die heb ik allemaal weten te weerleggen. En uiteindelijk is het ervan gekomen... Maar ik heb een kinderboek geschreven. Ik heb een sprookje geschreven. En ik heb nu twee alinea's af. Mijn uitgever twijfelt enorm. Is ook een beetje een twijfelkontje. Maar goed. Schat van een vent hoor. En het is geschreven voor kinderen tussen de vier. Dus je moet maar even kijken. Ja, het is een hele ingewikkelde groep. Maar goed. Heel veel plezier. Kinderen. Heel lang geleden woonde er eens een prins. Een prins in een paleis. En deze prins woonde in zijn paleis tezamen met zijn lakeien. Alwaar onze prins alles had wat zijn hartje maar begeerde. Tenminste, dat dacht onze lieve prins. Want, lieve kinderen, op een ochtend werd onze prins wakker met een naar gevoel in zijn onderbuik. Namelijk het gevoel dat hij iets miste. En veel vriendjes had onze prins niet, dus al ijsberend door zijn paleis kwam onze prins op een fantastisch idee. Laat ik mij naar de veemarkt begeven, waar ik kan kijken of mijn dierbare volk onderhevig is aan hetzelfde nare onderbuikgevoel. Al aangekomen op de veemarkt stapte de prins uit zijn koets en vrijwel meteen viel zijn oog op een meisje. Een meisje bij een stalletje. Een meisje in een roze t-shirt. En dit meisje in haar roze t-shirt sprak bij de prins zeer tot de verbeelding. Want, lieve kinderen, roze is natuurlijk niet alleen de kleur van de liefde of de kleur van de onschuld. Nee, roze is natuurlijk vooral de kleur van de binnenkant van je kut. Hey, jij daar met je shirt, zei de prins. De prins stapte op het meisje af en zei... Could you be the most beautiful girl in the world? De prins vond het super gaaf dat hij niet alleen de prins was, maar ook daadwerkelijk een nummer van Prince deed. Maar het meisje was niet onder de indruk en zei meteen, ach, je mag dan wel de jonge knappe prins zijn, maar ik heb helemaal geen zin om de zoveelste in het rijtje te zijn. Ach, sprak de prins, ik denk dat jij, meisje, net zo goed weet als ik, dat hoe langer jij wacht, hoe langer dat rijtje wordt. Touché, sprak het meisje, en ze liet een vrij groot stuk van de kut zien. Ja, lieve kinderen, het meisje had natuurlijk net zo goed meteen de gehele kut kunnen tonen. Maar ze voelde diep van binnen al te goed aan dat al haar macht lag bij het feit dat de prins wilde weten wat voor soort kut het meisje dan wel niet bezat. Natuurlijk kon de prins een en ander wel opmaken uit haar wenkbrauwen. Maar dit, lieve kinderen, betreft natuurlijk alleen de haargroei. Nee, of het roze gedeelte er zo helemaal uithing. Of dat de boel netjes geproportioneerd

0: Ik zeg alleen dat er een verschil is. En wat je vaak ziet als het fictie betreft is... ja, toch wel dat het eerder gewoon netjes taak, weet je wel? En niet zo... Oh ja. En ik zeg niet, oh, het een is goed, slecht, deelt zo in voor jezelf. Nee, ja, fictie is tak en dat duidt wel op dat als de meeste stemmen gelden, ja, dat het gewoon netjes zo tak is en niet zo, snap je? De meeste stemmen gelden, ja. En ik bedoel, ik heb nooit gestemd hoor. Kan ook helemaal niet. Het is niet iemand met een soort kutte petitie die dan zo... langs de deuren gaat van, wat vind jij? Nou, ik zou dat ook heel raar vinden. Ik zou ook meteen zeggen, ja hallo, laat me met rust joh. Wat is het nou voor vraag? Laat me met rust jongen. Ik ben een boek aan het schrijven. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat zij denkt, ja hallo, tuurlijk kan ik meteen de gehele kut tonen. Tuurlijk kan dat. Maar wat als het hem niet bevalt, snap je? Dan gaat hij er vandoor, heb ik me kwetsbaar opgesteld en dan is hij gewoon weg. Is dat wat je wil? Nee, oké, okay, dan moet je het volgens mij niet doen. Oké, okay, volgens mij is het dan beter als ik het niet doe. Oké, okay, nou, dan doe je het toch niet? Heb je en je eigen waarde behouden en is hij nog steeds nieuwsgierig? Hartstikke goed, toch? Ja, nou, dat is wel goed. Oké, okay, ben je tevreden dan zo? Ja, ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. En zo, lieve kinderen, ontstaat schizofrenie. Nou, zei de prins. Ga je nou nog mee of hoe zit dat? Nee, zei het meisje. De manier waarop jij jonkvrouw benadert, die bevalt me voor geen meter.
1: Godverdomme! Jezus! Wie de fuck ben jij om mij af te wijzen, jongen? Ik ben de fucking prins! Ik ben kinkerrijk, jongen! Ik kan zo 80 hoeren huren, die naai ik allemaal in mijn paleis precies op de manier waarop ik dat zelf relaxed vind. En dan denk ik nooit meer aan jou, met je vieze, oude, gore kleren en je soort van, als de zon zo staat, snorachtig iets.
0: Fluisterde de prins. En de verwende prins sprong op zijn paard. Van woede. Heel vaak. Net zo vaak tot het arme dier door zijn hoeven zakte en ter plekke kwam te overlijden. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Hoe? Hoe? Hoe let the dogs out? En het meisje herkende voor de tweede maal een nummer niet. Dat was ver na haar tijd. Ach, zei het meisje. Kom jij maar lekker bij mij slapen, dan slaap je in elk geval droog. Ja, mompelde de prins in zichzelf. Dat zal wel, ja. Nou, snap ik ook niet. Goed, hoe ben je hier dan? Ik ben met de benenwagen, zei het meisje. En ze wees naar een volkomen ondefinieerbaar vehikel gemaakt van hout, blikjes en een stuk of 30 benen van dode mensen. Nou goed, weet je, ik merk dus dat jullie denken, hallo vriend, wat is nou de moraal van je verhaal? De moraal van mijn verhaal is, doe gewoon relaxed. Ja, doe nou gewoon relaxed. Want er is, ik voel de hele avond voel ik al iets waarvan ik denk,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader, dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Dat is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zo stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het. Ze zei, wat dat is? Ja, wat ik hoe zeg. Dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. De buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman.
1: Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor.
0: Zo, wat was ik chagrijn. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw.
1: Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser.
0: Wat? Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser.
1: Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser.
0: Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, dan waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje.
1: Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30.
0: Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering.
1: Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug.
0: Hebben jullie geen glazen wasser?
1: Nee.
0: Nee? Oh, sorry.
1: Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen?
0: Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazenwasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazenwasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben.
1: Ja, maar geloof je mij, buurvrouw, een glazenwasser van jezelf is heel anders dan een glazenwasser van een ander.
0: Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier.
1: Ja, dat is ook waar, hè. Het zal hier maar gebeuren.
0: Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doorstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doorstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken en dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het alleen maar zeggen. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, wat doe ik hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Het voelt allemaal... Zo, dat hier... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen... maar geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook gelast mee verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon... Ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk, geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
2: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou, die nog, er was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er dan wel hard. Hè? Oh, elektrische deken. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? De jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader. Dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan, de laatste keer. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in het kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagen en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in de van een gewone boerenpolderjongen. Teetje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, als een jongen woont in Friesland. Dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van oranje. De eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes. Achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster, kneksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmek achter de rhododendron zo de mieter. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagen. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagen natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en kranten mekken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmikken iets gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagen. Onze Kanagen. Zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mens doorlopend. Praat het over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar.
Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze weer precies wat ik bedoelde.

En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat veld stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd, als die weg is, zal ik het zelf opgevallen. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

dan nu. Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt, een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfstedentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf haar overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is,

Sassi, dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vertrokken klumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt, dat is geweldig, hè?

0: 多晕的。
1: Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is grappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in.

is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket. Mag ik voor u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. En dan heb ik een hele gedistingueerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 is de 2 niet knal? Luister eens, meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje. Dat is alles wat ik u vraag. Een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
1: Okido.
0: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3¼% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me een postzegel van een kwartje, dat is alles wil. En doe me plezier, ook vermoord iemand.
1: Okido.
0: Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me dan lol! Geef me verdomme een postje van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets bedoelen, de chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren, een giroboekje, een spaarbankboekje en een telefoon? Ik wil een postzegel, waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Dudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Dudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Dudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen? Weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion? Wilt u tandpasta? Wilt u zeep? Wilt u haar?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuitert, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een lief jongen, ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren, dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutelt je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard blaren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet ook niks. Je trapt op een handje al per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo. Bang. Over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoeprand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou jij, afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dan doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham en kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden wat er nog stond van gisteravond. Weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je. Ja. Dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje. Nee. Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is een lievelingsbeer, dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet, doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur uit drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet altijd iets mee wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar die zo. Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama sleutels kwijt. Ja, mama sleutels weer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel, overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus niet expres, dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur, wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt. Zo India. Hij zit helemaal, mama niet te doen, auw. Au. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja, hij zit erin. En dan moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes. En dan moeten er op zijn buik 3 van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen. En het zegt nooit klik. Nee.
Nou, in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan 6 weken wegblijven, zoveel bananen, reservespenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten, ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt, helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal. En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk, sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. Het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind weer van onderen die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen, ook nog mama. Je wordt nog verdacht van incest ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, daar bloeden, daar is het zoenen. In ieder geval naar boven en dan verscholen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt, hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit in één keer. Komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja, van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. En vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi, zo ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zo echt wel, jongen. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Met je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er dan ook nog wel bij. Dat maakt nu ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen die nog net even van die onderste traptree. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteken. Oh! Als je er al lang af moet halen, maar ja, je denkt het komt morgen wel, want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt, dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook weer. Oh! Met zijn wang ook, weet je. Oh! Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Nou ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aandoen. Nou, weer naar buiten, kind weer in de...

0: Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan, van de weer omstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal, hij zit helemaal zo. En inderdaad, je hebt met twee vingers al bijna zo om de hoek van de deur zo'n hengsel van die thuis te pakken. Hele kind in de heg. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. En hij was hier al gewoon. En hier ook, oh, en die bek. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden, wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Is het inmiddels 12:30, je had om 9:00 ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon, doe je niks geks, echt waar niet. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, dan moet je niet aarzelen, moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden, zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Het gaat wel, het valt mee vandaag, nou, bedankt. Nou. Dus, ja, dat moet je echt doen, ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat, heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan 1 miljoen in Nederland. Nou, je ziet er hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens 1 per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onderaan de trap of bij de EHBO. Wat een gedoe ze. Wat een gedoe.
1: Luister naar Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Ik had een beetje een noodoplossing, hoor, die pop. Want er zitten steeds, joh, neem er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid. En draagt die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen, zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ze vragen altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Ja. Nee, maar misschien komen we ooit zover. He, ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. Een mevrouw loopt er langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, hij is enig met kinderen, mevrouw. Is een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Is een jongen van een zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja. Was het voor uzelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Nee, maar het is werk. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Ik kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord, neem me niet kwaad. Ik weet het nog wel, ze, als kind, dan vroeg je argeloos van... waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader hebt toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo... dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... Je neemt nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet, hè. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt ik zie het nog voor me. Er komt de leraar natuurkunde, die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen, hè? Had er niets mee te maken. Ja. Nou, nee, maar serieus, neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld. Ja, had het toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord! Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld... namens de klas, met zo'n kop, van waar komen de kalfjes vandaan? Ja. Antwoord uit de oude koek. Ze hebben komen de oude koeien vandaan, die kwamen uit de sloot, mevrouw. Achteraf zit je erom te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht heeft het verwerkt. Hè. Ja. Nee, maar het had al best gekund. U was blijven haken aan een van de taboe of zo. Hè. Ja, vroeger stik je het van de taboes. Hè. Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja, dat is iets van vroeger. Hè. Ja. Dan mocht het niet of zo. Hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Er mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen... die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? Ja.
vind ik zo raar, ja. Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niks. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet je wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon komt thuis, ik heb me verloofd, dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan reizen ook de haren je te bergen. Als je dat toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes. En dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zeg net tegen mevrouw, ik zeg, waarom is er geen kraamverzorgster besteld, maar... Die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Zijn die zusters allemaal besproken? Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer... Hè? Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen, zeg. Gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Hè? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doen het zelf. Dat neemt hand over hand toe, zeg. Tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen is een goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zetten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u dan. Nou. En eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting en zo. Nou. Ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten maar af bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent. Vrouwenkul. Nou, ik zit wel eens te denken, hoor je helemaal, wat is er nou van het beroep van huisarts überhaupt nog overgebleven? Huh? Vroeger dan werd je toch behandeld of je god weet wie was, of je van adel was. En dat was ook zo, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Nou, ja. Maar ja, tegenwoordig is een huisarts of mensen als niks bijzonders meer, hoor. Dat is niks bijzonders. Ja, hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. De mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Het speelt zich af, dat is een week of 4 geleden. Daar word ik opgebeld, zag door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zou dokter moest luisteren. Mijn man leidt aan wanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, mevrouw, bel niet mee op, bel gewoon de eigen huisarts. Dan zegt hij, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgegaan. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Nou, beunhazen. Werkelijk. Herkennen.